leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh.

0: zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden.

0: Het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: En de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat en

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet waren gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Diesel tanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel

0: plek is niet toevallig, deelde onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op Lucas.nl. Lucas met een O.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
14: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
15: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op BSI. Kozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.

Lang geleden hoor, lang geleden. Captain Antoniel en Wind Beneath My Wings. Ja, de oorsprong van de naam Captain Antoniel. Nou ja, voordat ze samen aan het doorbreken waren, speelde Devil Dragon als toetsenist in de tourband van de Beach Boys. Nou, als hij op het podium zeg maar bezig was, had hij altijd een kapiteinspet op. En dat gaf Beach Boys frontman Mike Love hem de bijnaam Captain Keyboard. Nou, uiteindelijk leidde dit tot de naam van het duo wat dus ontstaan is. Captain Antoniel, hè. Ja, grootste hits natuurlijk. Will Keep Us Together. En Do That To Me One More Time uit 1979. Dat was ook een hele grote, hè. Ja, zeer succesvol Amerikaans popduo in de jaren 70. Ja, nou ja, Devil Dragon, bijgenaamd de Captain, is al overleden in 2019. Tony Tenniel, geboren in 1940, nog steeds lekker bezig met muziek, een beetje solo aan het werken. Dus wat dat betreft komt het goed, hè. Ja, Captain Antoniel en Wind Beneath My Wings. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We zijn 19 september, dit is de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. Ja, we moeten voor 8 dagen eten op voorraad hebben. Zo blijkt uit onderzoek van het Klingendaal Instituut. En ook de Erasmus Universiteit heeft onderzoek gedaan. Ja, op dit moment wordt geadviseerd om een noodvoorraad te hebben, waarmee je 3 dagen vooruit kunt. Ja, het instituut Klingendaal en de Erasmus, die hebben het onderzoek gedaan. De instellingen keken naar de voedselzekerheid in Nederland. En nu adviseert het rapport om voor 8 dagen lang eten op voorraad te hebben, in plaats van de 3 die nu wordt geadviseerd door de overheid. Daarbij gaat het om lang houdbare producten met veel calorieën bijvoorbeeld, hè. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over bonen, hè. Ik noem maar even wat in blik, hè, want dat blijft heel lang goed. En ja, dingen die op datum zijn, ja, die kun je beter niet op voorraad houden. Die kun je beter gewoon de dag opeten die je normaal hebt. En dan gewoon het blikvoer bijvoorbeeld in de kast houden, hè, voor noodgevallen, hè. Ik noem maar wat, hè. Ja, bonen. Als er geen stroom is, dan kan koken namelijk erg moeilijk worden. Nou ja, als je bijvoorbeeld blikjes hebt, dan kun je die blikjes bijvoorbeeld op een vuurtje leggen en dan wordt het vanzelf warm, hè. Ja, een beetje het Wild West verhaal, hè. Maar het kan wel, hè. Ja, het is allemaal mogelijk. Nou ja, laten we van dat scenario nog maar niet uitgaan. Maar ze adviseren het wel, hè. Om in elk geval voor 8 dagen eten in huis te hebben, jongens. Ja. Goed. Voor de Wekker Wakker, de zaterdageditie. We doen even rustig aan vandaag, hoor. Even rustig beginnen. Hier is een oudje van Het Gebaar.

Miles Smith en Wait For You bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is misschien wel een leuke wetenswaardigheid. Ik heb hier twee katten. Eén is overleden helaas een paar weken geleden. Maar ik heb hier twee katten. En zodra die katten constant bij mij op de schoot springen, en dat doen ze dus nu ook, dan zitten ze hier in de studio. Eentje zit achter in zijn mandje en de andere die springt dan af en toe op mijn schoot. En elke keer haal ik hem er weer vanaf. En dan hop, springt hij weer op mijn schoot. Het is altijd een teken dat we vandaag regen krijgen. Ja, dat is echt waar. Als ze dat doen, dan weet ik het gaat regenen. Nou, ik zit even te kijken naar de weerkaart vandaag. En dan zien we dat er vandaag inderdaad een beetje regen is en motregen. De zon die laat zich ook zien tot ongeveer 20 graden. De wind die waait ook 7 boven. En als we dan kijken, een klein blikje richting de zondag, dan is het ook de komende nacht weer bewolkt. En morgen begint ook weer met regen, vooral in het zuiden. En dan langzamerhand, als de dag verstrijkt, komt er meer ruimte voor de zon. Maar vandaag is het wat regenachtig, vooral in de ochtend en vanmiddag. Dan klaart het een klein beetje op. Hè? Ja. Ja. Kat zit weer op mijn schoot, jongens. Wat moet ik nou doen? Hè? Liedje voor jou draaien dan. Lees weer leuk, dat weet ik.

Het is helaas geen nummer 1 hit geworden. Het werd nummer 2 in de hitlijsten. Dus hoger kwam het liedje niet van Yes met Owner of a Lonely Heart. Ja, het is trouwens wel een leuke boodschap. Want de boodschap is: een eenzaam hart is altijd beter dan een gebroken hart. Ja, het nummer was geschreven door Trevor Rabin. Dat was het kenmerkende gitaarriffje die hij bedacht had. Ja, 1983, oktober. Toen was het een grote hit in Europa. Goed voor de wekker wakker. Vandaag in 1908 het eerste vliegtuigongeluk met een dodenvalter. Orville White raakt gewond. Zijn passagier is dood. En voor het eerst landt er een vliegtuig op Schiphol. Dat gebeurde in 1916. Een piloot zet zijn Framaan 2-dekker van de Nederlandse luchtmacht neer op een moerassige weide die later tot de bekende luchthaven zou gaan uitgroeien. En in de Bild wordt het warm op deze dag in 1947. 30,1 graden. Ja, geven het nieuws van vandaag. Ja, Donald Trump, de president van Amerika, zegt dat hij de grote nieuwsorganisaties CNN, MSNBC en Politico uit het Witte Huis gaat weren. Volgens de president verspreiden deze media nepnieuws, maar deze claim die onderbouwt hij niet. Ja, dat heeft hij gezet op zijn platform Truth Social. Hij kondigde aan dat de maatregel met onmiddellijke ingang ingaat. Ja. En komende woensdag dan starten de wedstrijden voor het wereldkampioenschap beroepen in Shanghai. Tijdens dit grootste beroepenevenement ter wereld nemen meer dan 1400 jonge professionals uit 73 landen tegen elkaar op in 64 vakwedstrijden. Ja, Nederland is ook vertegenwoordigd met 25 talentvolle mbo-studenten die strijden om een podiumplaats in hun beroep. Ja, de wedstrijden vinden plaats van woensdag tot en met zaterdag. Het grote evenement is tot en met 27 september en vindt plaats in Shanghai. Ja, nog nooit van gehoord. Wereldkampioenschap beroepen in Shanghai. Ja. Je moet het maar verzinnen, hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. Goedemorgen. En dit is de dikke band.

Als je op vrijdag luistert, dan weet je dat we op vrijdag altijd de Elvisdag hebben. Dan draaien we net even iets meer Elvis Presley. Nou ja, vandaag staat er nog eentje in de playlist, zag ik. Dus daar klikte hem stiekem aan. Je hoorde All Shook Up van Elvis Presley. Mocht je nog leuke Elvis liedjes weten voor vrijdag bijvoorbeeld, dan mag je dat mailen. Hè. Voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. En wie weet komt dan wel jouw favoriete Elvis liedje vrijdag voorbij. Hè? Ja, wat zo is het.

twee van die jaren 90 liedjes achter elkaar. Met aan het einde natuurlijk Queen met You Don't Fool Me. Ja, voelde wekker wakker op deze zaterdag. Ja, het Twentekanaal wordt deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart. En waarschijnlijk is dat niet voor het laatst. Dat blijkt uit documenten. Ja, de lage waterstand, waardoor de sluiting nodig was, kan rond 2050, dat duurt nog even, elke 2 jaar voorkomen, zo blijkt uit berekeningen. Ja, waterschappen, RWS en de provincies, die noemen de situatie intern al jaren niet robuust en erg ongewenst. Ja, dus het Twentekanaal. Ja, en de prijs voor diesel die gaat vandaag omhoog naar een recordhoogte. Ja, afgelopen vrijdag is de dieselprijs al een halve cent verwijderd van dat niveau. Ja, de brandstoffenexperts die zeggen dat al, want het gaat echt omhoog. Met 1 eurocent onder andere. Een liter diesel kost nu vandaag 2,82 euro. Dat is niet mis. Ja, de prijs die bereikte vorige week al een record met 2,72 euro. Maar hij is in een paar dagen tijd 10 cent omhoog gegaan. Hè? Jongens. Ja, het is niet leuk meer hoor, een eindje rijden. Hè? Vooral met diesel. Goedemorgen.

0: op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en 2 vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag

0: Nl.
1: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

Edwin Evers en Vaste Grond hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor hadden we trouwens Mike and the Mechanics en Silent Running. Liedje uit de jaren 80 en dan wel in de speciale uitvoeringen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, welkom. Het is vandaag zaterdag 2 uur 19/9/2026. Je op de A2 bij Maastricht is afgelopen nacht een man aangereden die verdacht wordt van brandstichting van een voertuig. Hij krijgt momenteel medische zorg. De twee andere verdachten die zijn nog op de vlucht. De aanrijding gebeurde net even na middernacht, zo schrijft de politie. Een personenauto botste op de A2 bij Maastricht op een overstekende voetganger. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een verdachte van brandstichting. Hij was kort daarvoor te voet op de vlucht geslagen. Nou ja, de A2-tunnel in zuidelijke richting werd ook afgesloten vanwege het politieonderzoek. En afgelopen zaterdagochtend, dus vroeg in de ochtend, was de rijbaan nog dicht volgens de laatste berichten. Ja, en de Duitse regering en de deelstaten zijn het nu eens geworden over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De belasting op diesel en benzine gaat namelijk met 17 cent per liter naar beneden. En ook moet er een maximumprijs voor brandstof komen. Die bestaat al in België en ook in Luxemburg. Nou ja, van begin mei tot eind juni gelde er al een tankkorting van 17 cent op diesel en benzine in Duitsland. Ja, het is nog niet duidelijk wanneer de korting deze keer ingaat. Volgens de krant in Duitsland, Der Bild, zou dat al op 1 oktober kunnen zijn. Ja, in Nederland stijgt vandaag de diesel wel naar hoogtepunten. Ja, een recordprijs van €2,82. Dat is een halve cent meer dan een record van 2,81 uit april. Hè? Ja, Nederland doet nog niks in de prijzen. Nederland laat de prijzen lekker oplopen. Dus kunnen we allemaal massaal naar België gaan om te tanken. En binnenkort dus ook naar Duitsland. Hè? Want dan worden de prijzen ook een stuk lager. Hè? Ja. Mocht je vandaag niks te doen hebben, in Tiel is het Fruitcorso. Het is een terugkerend evenement in het derde weekend van september. Nou ja, daar zitten we dus nu in. Vandaag trekt er een corso-stoet door de straten van de stad met noten, zaden en fruit. En er zijn ook heel veel praalwagens. Ja, die zijn speciaal gebouwd door liefhebbers uit de Betuwe en het land van Maas en Waal. Nou ja, morgen en maandag dan worden de wagens tentoongesteld in de binnenstad en vindt er ook een kindercorso plaats. Ja, het Fruitcorso in Tiel wordt dus georganiseerd door diverse organisaties, onder andere Stichting Vier Stromenland. En vond tot 2014 plaats in het tweede weekend. Maar tegenwoordig is het een week later, omdat men dan ook beter weer verwacht. Hè? Zo is het eigenlijk. Hè? Voor de Wekker Wakker, hier is

weet niet meer van welke film het was. Maar ik zat vorige week natuurlijk weer zo'n ouderwetse DVD te kijken. Met ja, oude films, dat doe ik al vaker. Dan pak ik weer zo'n oude uit de kast. En dan ga ik hem bekijken. En dan denk ik van, hey, verrek, die ken ik nog niet. Of die heb ik al een keer gezien. Maar dan ben ik hem alweer vergeten. En dan kijk ik hem gewoon lekker helemaal uit. En dan zit er een muziekje in. En dan zoek ik dat muziekje gelijk op. En dat was dit liedje. Maar ik weet niet meer welke DVD dat was. Volgens mij was dat de film Civil Action met onder andere John Travolta erin. En daar kwam dit liedje ook in voor, volgens mij. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, in Den Haag en Utrecht, daar staan demonstraties gepland. En vandaag is er in Ede, bij de Ginkelse Heide, operatie Market Garden. Die wordt herdacht. Dus heel veel parasitisten. En dat is leuk om te zien, hoor. Als je dat nog nooit hebt meegemaakt, moet je daar zeker vandaag even een kijkje gaan nemen. Moet je wel nu vertrekken, want het is deze ochtend. Ja, ja, op de Ginkelse Heide, dat ligt dus naast Ede, daar wordt het dus herdacht. En daar probeerden toen in de tijd geallieerde troepen in 1944 Nederland te bevrijden van de Duitsers. Maar ja, dat mislukte totaal. Ja, en Omroep Gelderland, die gaat het ook nog een keertje uitzenden, dus op tv. Dus mocht je die zender hebben op tv, dan kun je die hele Market Garden nog zien. Ja, ik heb het heel vaak bekeken toen ik daar in de buurt woonde. Het is echt heel indrukwekkend, hè. Ook oude veteranen die springen naar beneden. En ook nieuwe soldaten natuurlijk, en jonge soldaten, maar ook oude veteranen. Er was volgens mij vorig jaar iemand die was 93, die ging nog een keer naar beneden. Ja, ja, met die oude parachutes, hè. Mooi, hoor. Ja. Goed, en verder vandaag ook nog de Batavia. Het is een reconstructie van het gelijknamige VOC-schip. Dat maakt zijn laatste reis over water vanaf Lelystad. Het schip heeft daar meer dan 30 jaar in de kade gelegen. En vaart nu naar Amsterdam. En daar wordt het voorbereid op de plaatsing op het droge bij het museum Batavialand. Dus daar kun je dan het schip binnenkort ook gewoon gaan bekijken. Hè? Ja. Dus er staat weer veel te doen vandaag op deze dag. En het weer, oh jongens. Regenachtig, bewolking. En als het mee zit, vanmiddag een klein beetje zon. Hè? Dus hebben we nog een klein beetje zon in het vooruitschiet. We hebben wel een zuidwestenwind, een graad of 21. De komende dagen wordt het wat droger met geregeld wat meer zon. En de temperaturen die lopen geleidelijk wat op. En dit is Spendo Ballet en Through the Barricades.

De dagtopper voor vandaag. Doc Bakkes. Hou je bakkes, zeggen ze wel eens. Guilty hoorde je als de dagtopper van deze zaterdag, de 19e september. Ja, in de Eredivisie vandaag veel voetbal. ADO Den Haag die treft Sportclub Cambuur uit Leeuwarden om 16:30. En Sparta ontmoet Sportclub Heerenveen om 17:15. En Ajax speelt tegen Excelsior om 20:00. En Willem II die treedt aan tegen Fortuna Sittard om 21:00. Ja, de wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen in de speciale app. Ja. En nog meer nieuws van de afgelopen nacht. De Verenigde Staten en Denemarken die zeggen een akkoord te hebben bereikt over de veiligheid van Groenland. En daarmee lijkt er na eerdere dreigementen van president Trump om Groenland met geweld in te nemen een diplomatieke oplossing gevonden te zijn voor het geschil. Ja, en 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Gilles Dilder een plein gekregen in Rotterdam, in zijn geliefde stad. Ja, sinds gisteren draagt een plein midden in het centrum de naam de J.A. Dilderplein, met als onderschrift auteur. Ja, de markante Dilder noemde zichzelf zo, als samentrekking van acteur en auteur. Hij moest als schrijver gehoord en gezien worden. Ja, op het plein is ook een beeld van de immer in zwart geklede Dilder onthuld. Zijn dochter is trots dat haar vader nu een eigen plein heeft. Ja, hij werd ook wel eens de nachtburgemeester van Rotterdam genoemd, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. En Ed Sheeran, die pakt in Philadelphia zijn stadiontour op door de VS. Na een zeer heftige week. De Amerikaanse rapper Macklemore die werd uit het voorprogramma gehaald na zijn pro-Palestijnse uitlatingen bij een eerder optreden. En daarop stapte ook Sheeran's begeleidingsband en wat andere support acts op. Maar hij begint vandaag weer met zijn optreden in Philadelphia.

tot en met 26 september is het de speciale tip. Ja, en Michael Patrick Kelly heeft trouwens nog veel meer liedjes gemaakt. Hè, want hij heeft volgens mij ook nog in, wat was het, 2022. Tijdje terug, toen had hij deze. Misschien ook wel. Kennen we die nog? En deze had hij ook nog een keertje. Ik kwam uit 2021, hè? Dus hij is aardig aan de weg aan het timmeren. Ja, ik zal die liedjes trouwens even apart zetten, want het is wel leuk om ze toch een keertje het helemaal te draaien. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn vandaag 19 september. En ja, ik zei het al, er zijn demonstraties gepland vandaag in Den Haag. Radicaal rechtse actiegroepen houden namelijk in Den Haag een mars voor het volk. Het is een jaar geleden dat eenzelfde demonstratie tegen immigratie op het Malieveld compleet uit de hand liep. Ja, er is in de stad ook een tegendemonstratie van antifascisten. Nou ja, de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die hebben ook een blokkade aangekondigd op de A12 bij Utrecht. Dus dat wordt weer wat vandaag. Ja, en die blokkade die is al in voorhand door de gemeente verboden. Ja, en nog even een herhaling, hè, op de Ginkelzijde. Vandaag, daar zijn heel veel parachutisten, want operatie Market Garden wordt daar herdacht. We'll be right back.

DJ Kallax en Zwaai maar naar de zanger. Ja, hij heeft ook een versie gemaakt. Zwaai maar naar de DJ, zwaai maar naar de zangeres, zwaai maar naar, nou ja, de barman. Verzin ze maar. Ze zijn er allemaal, hè. Ja, nou, dit was dus de versie Zwaai maar naar de zanger. Ja, of zangers, hoe je het maar wil noemen. Goed, voor de wekker wakker zit er weer op voor deze uitzending op deze zaterdag. Nog wel even nieuws over David Bowie. Want postuum is er een nieuw album van David Bowie uitgekomen. Met niet eerder uitgebrachte nummers uit 1965. Dat was dus voordat Davy Jones zichzelf omdoopte tot David Bowie. Ja, David Bowie overleed in 2016. Is een van de grootste culturele iconen van het Verenigd Koninkrijk. Zo schrijft de NBC en ook de BBC. Ja, dat niet alleen, maar als je bijvoorbeeld in Duitsland komt, daar verschijnt hij nog regelmatig in Duitse popbladen. Ja, nou ja, er zijn dus wat opnames vrijgekomen. Dat heet de Shell Tell Me Recordings. 22 opnames zijn er van de jonge Bowie te horen. Die werden opgenomen voordat hij wereldwijd dus doorbrak met Space Oddity in 1969. Ja, de opnames die werden geproduceerd door Shell Tell Me, die midden jaren 60 samenwerkte met onder andere The Who en nog veel meer van zulke soort bands. Ja, en het hele album kun je trouwens al op YouTube beluisteren. Hè? Dus mocht je denken van ik wil het album hebben of ik wil even luisteren, dan kun je hem al op YouTube vinden. Goed, dit was voor de wekker wakker. We gaan er uiteraard uit met een liedje van David Bowie. Heroes Live. Een opname uit, wat was het? Ja, zeg maar helemaal gerestyled in 2024. Luister met aandacht. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca.

0: Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl.

Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

1993, een track die destijds 16 weken in de top 40 stond en piekte op de nummer 3 positie. Een goedemorgen, welkom bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. De komende 3 uur hier op Langstraat FM. Dank gaat nog uit naar Erik van Vliet. We hem hoorden we in de ochtend tussen 7 en 9 met Voor de Wekker Wakker. En dat doet hij iedere werkdag voor jou hier op Langstraat FM. Wij gaan verder met muziek het komende half uur van Bill Withers, Wham, Vader Abraham, Lars Lane, Kim Wilde. En we trappen af met een heerlijke plaat uit 1992. Het jaar waarin de Euro Disney in Parijs officieel zijn deuren opende en de Nederlandse schaatser Bart Veldkamp goud won op de Olympische Winterspelen in Albertville. Hier is Chic met Chic Mystique.

Namelijk kijk je in het jaar 1971 met Bill Withers en Ain't No Sunshine. Ja, en die ontbreekt deze week ook wel een beetje. We moeten het doen met redelijke hoge temperaturen, maar wel grijs en hier en daar een bui. Zometeen de eerste weekendshow Nederpophit voor vandaag. Maar eerst gaan we verder met Andrew en George. Oftewel Wham, hier is uit 84 Freedom.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Vader Abraham met het kleine café aan de haven uit 1976. Een absolute Nederpopklassieker die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond. En de nummer 1 net niet bereikte, want hij bleef steken op nummer 2. En daarmee maken we een stapje naar 1995. Het jaar waarin Ajax de Champions League won door Milan te verslaan. En de musical Siske de Rat de Nederlandse theaters veroverde. Lawrence Lane scoorde een hit met Tonight. Goed voor 5 weken top 40. En een piekpositie van nummer 28.

0: Orbit van Kim Wilde uit 1982. We zijn zo terug met ABC met The Night You Murdered Love. Maar we gaan eerst naar het actuele weekendshow.
1: Vanochtend starten we grijs met sluierbewolking. Al kan het zuiden heel lokaal een waterige zonnestraal meepikken. Gedurende de middag schuift vanuit het westen wat lichte regen en motregen binnen, voor het tegen het einde van de dag vanuit het westen weer licht opklaart. Het wordt 17 tot 21 graden onder een stevige zuidwester. Vannacht gaat het op veel plaatsen intensiever regenen. Morgen wordt het rustiger doordat de wind luwt. De dag brengt een afwisseling van opklaringen en passerende buitjes bij maxima rond de 19 graden. Maandag draait de wind naar het westen tot noordwesten en waait rustig. Met 19 graden blijft de temperatuur aangenaam, al zorgen wolken vanaf zee dat de zon er soms wat moeite mee heeft.
2: De weekend!

ACDC, The Nacho met het Love 1987. Een stijlvolle hit destijds die 9 weken in de top 40 genoteerd stond. En de top 10 wist te bereiken en bleef steken op de nummer 9 positie. Het komend half uur onderweg naar jou, Sascha. We hebben de tv-tune van toen. Pieter Cabriel, Agda en de Munnik en de Isley Brothers klaarstaan. Maar we maken eerst een stapje terug in de tijd naar het jaar 1975. Het jaar waarin de allereerste aflevering van het jeugdprogramma Pipo de Clown bij de VARA op kleur werd uitgezonden en Suriname officieel onafhankelijk werd. De Manfred Mann Earth Band scoorde een hit met Spirits in the Night.

0: was het een hit voor Sasha, If You Believe. En daarmee is het bijna 11:15 geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De TV-tunes van toen.

0: Siewertje, de held van de Landweg. Bijna 20 jaar lang was Siewertje uitgevoerd door Joop Doderen, de meest geliefde zwerver op de Nederlandse tv. Met zijn gevleugelde uitspraken en eeuwige strijd met Bromsnoor, de veldwachter, hield hij jong en oud aan de buis gekluisterd. Of hij nu een kopje koffie dronk bij Saartje in de keuken, of weer eens in de clinch lag met de burgemeester, zijn goedzakkerige streken waren legendarisch. De serie eindigde in 1975 toen Siewertje naar Canada vertrok, maar in ons collectief geheugen blijft hij voor altijd op zijn vertrouwde Landweg. Wil je dit nog een keer rustig nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Het Akwijnenmerk en de kapitein deel 2 uit 1999. Een prachtige plaat die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond en piekt op de nummer 2 positie. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de weekendshow. Met dit uur nog ATB met Killer. Maar eerst maken we een stapje terug in de tijd naar het jaar 1969. Het jaar waarin de allereerste editie van de beroemde Pinkpop Festival op de kalender werd gezet. En de iconische tv-programma Fabeltjeskrant de allereerste gouden televisiering won. De Isley Brothers scoorden een hit met Behind a Painted Smile.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk,
13: Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Goed zo.
17: Langstraat FM, The Weekend Show.
18: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Monster het hier bij de Weekend Show Ram Jam Black Betty uit 1978. Een track die destijds 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond. En de top 10 bereikte, waar die bleef steken op de nummer 4 positie. Welkom terug bij een tweede uur van de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Hier op Langstraat FM nog tot aan 1 uur vanmiddag. Met het komend half uur onderweg de 11-11 nummer 1 wens. We hebben muziek van The Wanna Boys, Herman van Veen en Mary McGregor klaarstaan. En gaan nu eerst naar het jaar 1986. Het jaar waarin koningin Beatrix de Oosterscheldekering officieel opende. En de populaire tv-serie Zeg eens A de gouden televisiering won. Outfield scoorde een hit met Your Love.

0: 11 komt jouw wens uit.
1: De 11-11 nummer 1 wens. Deze week gingen we terug naar week 38 van 1977, 1987 en 1997. Met Baccarat, Sorry I'm a Lady. Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. En Aqua met Barbie Girl. De wens komt vandaag uit voor Erik van Poorten, Rob Overhaard, Frederica Plug, Luc van der Erdweg, Ruud Zonder Geld, Theo Jacobs, William Lodders, Ger van Londen, Pieter Zwegers, Wim Verholen en Harry Bronk.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 45% van de stemmen viel de keuze deze week op Baccarat. I'm sorry, I'm a lady. Nummer 3 met 21% werd de King of Pop Michael Jackson met I Can't Just Stop Loving You. En nummer 2 met 34% Aqua en Barbie Girl. Volgende week 3 nummer 1 hits, dan uit week 39 van 1978, 1988 en 1988.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Herman van Veen met Tover uit 1989. Een prachtige plaat die destijds 10 weken lang in de top 40 genoteerd stond. De top 10 bereikte en piekte op de nummer 3 positie. We maken een stapje terug in de tijd naar 1977. Het jaar waarin de allereerste editie van Rotterdam Marathon werd gelopen en de film Saturday Night Fever de discogarage wereldwijd ontketende. Murray McGregor scoorde een hit met Torn Between Two Lovers, goed voor 9 weken top 40 en een piekpositie van nummer 4.

0: Het intro-team van de serie Friends, de Rembrandts, met I'll Be There For You. We zijn zo terug met Too Many Broken Hearts van Jason Donovan. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Vanochtend starten we grijs met sluierbewolking. Al kan het zuiden heel lokaal een waterige zonnestraal meepikken. Gedurende de middag schuift vanuit het westen wat lichte regen en motregen binnen, voor het tegen het einde van de dag vanuit het westen weer licht opklaart. Het wordt 17 tot 21 graden onder een stevige zuidwester. Vannacht gaat het op veel plaatsen intensiever regenen. Morgen wordt het rustiger doordat de wind luwt. De dag brengt een afwisseling van opklaringen en passerende buitjes bij maxima rond de 19 graden. Maandag draait de wind naar het westen tot noordwesten en waait rustig. Met 19 graden blijft de temperatuur aangenaam, al zorgen wolken vanaf zee dat de zon er soms wat moeite mee heeft.

0: Jason Donovan met Too Many Broken Hearts uit 1989 van het Stock Aitken kanaal Waterman label. Een reusachtige hit die destijds 11 weken lang in de top 40 stond en piekte op de nummer 4 positie. En daarmee maken we een stapje naar het jaar 1992. Het jaar waarin de Floriade plaatsvond in Zoetermeer en Felix een hit scoorde met Don't You Want Me.
1: Oh, Tsjechi!

Italo Disco uit 1985 door Baltimora. Je hoorde de Tashan Boy hier bij de weekendshow op deze zinderende zaterdag 19 september. Met zometeen de grappen en rollen van Ali Osram. Maar we gaan eerst terug naar 1973. Hier zijn Creamfield en

0: Dit is Alia Schram.
1: Maar ik belt ze.
2: Ja, goeiedag mevrouw. Ik praat met Alia Schram uit Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb een grant gezien, advertentie.
1: Ja.
2: En die staat nog enkele plaatsen vrij.
1: Ja, voor de dinsdagavond.
2: Voor
1: ja.
2: Training, persoonlijk effectiviteit. Of zo.
1: Ja, ja.
2: Mag ik
1: en weet u wat het inhoudt?
2: Nee, daarom ik bellen.
1: Oh ja. Nou, het houdt in dat je dus in alle situaties met anderen op een goede manier reageert.
2: Oh, en wat betekent die? Kunt u concreet een voorbeeld geven?
1: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Als je...
2: Bijvoorbeeld als ik kom thuis en mijn vrouw zegt weer van... waarom ben je zo lang weggebleven? Wat moet ik dan? Wat kan ik dan doen?
1: Ja, niet kwaad worden, maar eerst nadenken.
2: Ja.
1: En zo zijn er veel meer voor. En bijvoorbeeld als iemand je iets vraagt en je zegt nee. En je wilt eigenlijk ja, nee zeggen. Maar ja. Je zegt ja. Zulke gevallen.
2: Oh. Hoe kan dat?
1: Hoe bedoelt u?
2: Nou, als je gewoon... Ja, als jij wil zeggen nee, maar jij zegt ja...
1: Dat kan omdat je dat niet durft tegen andere mensen.
2: Oh, en met deze cursus dan die gaat veranderen?
1: Ja, ja.
2: En dus je gaat leren nee zeggen?
1: Ja, niet alleen, maar ook andere dingen. Ik geef ook...
2: Ja?
1: Ik probeer dus in die cursus dus de dingen die niet zo goed gaan... om daar de gedachten in te veranderen. Dus als je anders denkt, dan wordt je gedrag ook anders. Dus
2: ja.
1: In de situaties waar het een beetje lastig gaat...
2: Ja?
1: Daar ga je een gedachtenrapport invullen... Dan ga je op
2: hoe zegt u?
1: Een gedachtenrapport.
2: Wat is dat?
1: Een rapport hoe je gedachten zijn op dat moment. Want als iets niet goed gaat, dan is daar een bepaalde gedachte bij.
2: Ja, ik moet kijken, als je bijvoorbeeld staat bij de supermarkt, hè?
1: Ja.
2: Het is echt een lange rij, hè?
1: Ja.
2: En duurt altijd zo lang en nu met die euro,
1: ja.
2: Iedereen tellen die geld. Ik heb neiging echt waar het. Die is niet normaal.
1: Nee.
2: Ik denk, ga aan de kant, ik wil eruit.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja, nou, in alle situaties.
2: Ja, maar daar kunt u ook iets aan doen? Bijvoorbeeld, wat kunt u misschien een tipje van sluier geven?
1: Ja, dus door de gedachten te veranderen.
2: Ja.
1: Door te proberen, dat is dan een... en ook in de communicatie met de mensen, hè, daar iets aandacht aan te besteden.
2: Ja, maar stel op die rapport, ik zeg toch deze voorbeeld, hè?
1: Ja.
2: Van die supermarkt.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld. Ga ik dan met u praten over die situatie?
1: Daar wordt over gepraat, ja.
2: En dan gaat u zeggen van, nou, je kunt bijvoorbeeld ook anders doen.
1: Ja.
2: Maar kunt u niet alvast een beetje zeggen? Dat dan weet ik ongeveer wat die idee is.
1: Ja, dat is het idee daarachter. Dus als je dan...
2: Ja, maar natuurlijk, ik begrijp van verander die gedachten. Maar kunt u misschien concreet maken? Concreet voor mij, dat ik begrijp. Van kijk, supermarkt, ik ga een beetje storen aan die mensen.
1: Ja.
2: Dan zeg van, nou, kijk, als jij gaat zeggen zo en zo, of denken anders.
1: Ja.
2: Ja, maar wat dan? Wat moet ik denken?
1: Nou, dan moet je proberen natuurlijk rustig te blijven op dat in die situatie.
2: Ja, die is makkelijk gezegd.
1: Ja, maar dat kunt u leren. Gedrag kan je veranderen.
2: Dus als ik begrijp goed, u nergens meer aan storen?
1: Nou, er zijn natuurlijk... Nee, maar er zijn gewoon...
2: U fluiten door de leven.
1: Die moeilijk gaan in het leven. Die kan je veranderen door je gedachten te veranderen. En door je gedachten te veranderen, wordt ook je gedrag veranderd.
2: Oh. En hoe lang duurt die cursus?
1: 8 dinsdagavonden.
2: 8 stuk?
1: Ja.
2: En dan krijg ik certificaat als ik ben klaar?
1: Ja, ja, ja.
2: En dan, en hoe noem je die? Dan ik afgestudeerd in training persoonlijk effectiviteit.
1: Ja, ja.
2: Oh, is echt mooi, hè?
1: Ja.
2: En is die ook voor als ik ga solliciteren, kan ik meenemen die?
1: Ja, natuurlijk.
2: En die is wel hoog in waarde?
1: Ja, ja, want ik ben psycholoog, hè?
2: Oh, psycholoog.
1: Ja.
2: Ja, wat is dat? Psycholoog?
1: U weet toch wel wat een psycholoog is?
2: Nee.
1: Eerlijk
2: gezegd niet.
1: Nee?
2: Psycholoog?
1: Ja, die helpt de mensen om de psyche te veranderen. Dus het innerlijke ik.
2: Oh.
1: Ja?
2: Ja, ja, oké.
1: Okay. Ja.
2: Oh, en okay. Maar dus die cursus 8 dinsdag, 8 keer? Dinsdag,
1: ja.
2: Hè? Hoe laat begint die?
1: 7:30.
2: 7:30. En dus hoe lang is die? Die
1: twee uur. Van 7:30 tot 9:30.
2: 2 uur.
1: En dan 8 dinsdagavonden.
2: Oké. Okay. Nou, ik ga even praten met vrouw en kinderen.
1: Ja.
2: En dan ik ga even kijken, misschien ik wil komen. Dan ga ik even snel bellen, want het is nog maar enkele plaatsen vrij staat
1: ja,
2: hier.
1: Ja, ja,
2: ja. Dus ik moet snel zijn, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga even praten dan en ik ga je terugbellen dan.
1: Ja, oké. Okay.
2: Is goed?
1: Ja,
2: oké, okay, bedankt dan, hè?
1: Ja.
2: En succes.
1: Ja.
2: Dag.
1: Dag.

24-7 met Is It Love, een hit uit 1994. Het jaar waarin de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland officieel werd geopend. En het Nederlandse elftal de kwartfinale bereikte op het WK in de Verenigde Staten. Wij gaan ons klaarmaken voor het laatste uur van de weekendshow. Op deze zaterdag 19 september op Langstraat FM. Die we aftrappen met Belinda Carlisle en Heaven Is A Place On Earth. Dit uur laat ik je achter in het jaar 1986. Made in Heaven zeggen we dan. David Bowie, dit is Absolute Beginners.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
21: Langstraat FM, de weekendshow.
1: Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen.

Let it call all heaven is a place on earth uit 1987. Een geweldige track die destijds 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond. En de top 10 bereikte en piekte op de nummer 7 positie. Een goedemiddag, welkom terug bij het derde en laatste uur van de weekendshow. Op deze zaterdagmiddag 19 september 2026. Met het komende half uur muziek van Drew Hill, Mark Almond, Rob de Nijs, de Bellstars en Capella. Maar we gaan eerst naar het jaar 1990. Het jaar waarin de Hubble ruimtetelescoop werd gelanceerd en de legendarische speelfilm Home Alone voor het eerst in de bioscoop te zien was. Buffy Cavins scoorde het met Promise Me.

1997 hadden we Drew Hill met How Deep Is Your Love hier bij de Weekend Show. De show met de klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen weer een Weekend Show Nederpophit. Maar eerst naar de 88, Mark Elmond. Hier is Tears Run Rings.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Rob de Nijs met Jan Klaassen, de trompetter uit 1973. Een absolute Nederpopklassieker die destijds 12 weken genoteerd stond in de top 40. De top 10 bereikte en piekte op de nummer 2 positie. En daarmee maken we een stapje naar 1983. Het jaar waarin het museum het Mauritshuis heropende en de allereerste uitreiking van de Edison Pop Gala op tv werd uitgezonden. De Belscars scoorden een hit met Sign of the Times, die in totaal 8 weken lang in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 6 positie.

0: Capella met Move On Baby. We zijn zo terug met de Union of the Snake van Duran Duran. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Vanmiddag hebben we te maken met veel grijze wolken waaruit af en toe wat lichte miseregen valt. Pas aan het einde van de dag ontstaat er vanuit het westen ruimte voor wat zon. Bij een matige tot stevige zuidwester wordt het 17 tot 21 graden. Vanavond en vannacht valt er regionaal flink wat regen. Morgen keert de rust terug met een matige wind die naar het westen draait. Het wordt een prima dag met zonnige momenten en een paar buitjes bij 19 graden. Maandag schuiven er vanaf zee tamelijk wat wolkenvelden over onze regio, maar de neerslagkansen zijn klein. Bij een zwakke tot matige wind stijgt het kwik naar 19 tot 21 graden.
2: De weekendshow op je radio!
3: Reinier Witbosbergen.

The Union of the Snake uit 1983. Reusachtige hit die destijds 7 weken in de top 40 verbleef. En piekte op de nummer 17 positie. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van The Weekend Show. Hier op Langstraat FM met onderweg muziek van The Mavericks. We hebben zo rond 1:15 de hit in een verstaanbare taal. Verder Tol Hansen. En nu maken we een stapje terug in de tijd naar 1979. Het jaar waarin de allereerste editie van Korfbal Europa Cup werd gewonnen door het Nederlandse elftal. En de populaire comedy Fawlty Towers haar laatste aflevering beleverde. Radio scoorde een hit met You Can Change That.

0: Uit de 90s, de Mavericks en Dance the Night Away. En daarmee is het 1:15 geworden. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: De lichten van de stad doven langzaam en de hectiek van de dag maakt plaats voor de zwoele, mysterieuze sfeer van de nacht. Wanneer de duisternis invalt, veranderen de spelregels van het leven. De schroom wordt van zich afgeschud en verborgen verlangens komen eindelijk tot leven. In de beschutting van de avondduisters zoekt een zelfverzekerde vrouw naar echte spanning. De meeslepende magie en de passie die overdag onbereikbaar lijken. Het is het moment waarop harten sneller kloppen, emoties intenser aanvoelen en de zoektocht naar overgave en extase op de dansvloer zijn absolute hoogtepunt bereikt.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: De hit in een verstaanbare taal deden we vandaag met Shirley Lee Wolf en In the Evening uit 1984. Een geweldige disco-hit die destijds 6 weken in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 19 positie. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
2: Weekendshow. Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.
3: Elke man gaat

0: van eigen bodem. De Weekendshow Nederpophit.
1: En de laatste Weekendshow Nederpophit deden we met Tol Hansen. Achter de Rhododendron uit 1978. Een plaat die destijds 7 weken in de top 40 genoteerd stond. En piekte op de nummer 18 positie. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de Weekendshow voor deze zaterdag 19 september hier bij Langstraat FM. Volgende week zijn we er natuurlijk weer tussen 10 en 1 uur met nog meer klank uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen na 1 uur Robert Sniemani met succesnummers. Ik wens je heel veel luisterplezier bij hem. En wij hebben nog klaarstaan voor je dit uur de Robert Cray Band met Right Next Door. Maar we gaan eerst naar 1978. Het jaar waarin de Nederlandse eerste ruimtevader Wubbe Ockels werd geselecteerd door de ESA en de allereerste editie van het Breda Jazz Festival plaatsvond. Pieter Allen scoorde het met Ico Trio. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week hier op Langstraat FM.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken verwachtte het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM.
18: Succesnummers. Muziek uit 5 decennia pophistorie.

Een plaatje uit 1977 van Andrew Gold en Lonely Boy. Heel leuk dat je erbij bent. Ik ben Robert Schniemanni. Renier trouwens bedankt voor de afgelopen uur hier langs Straat FM. En we hebben er weer lekker zin in. Dus ik heb er heel veel leuke platen meegenomen, hoor. De tweede in de rij is Miss Montreal en Just a Flirt. Ik zeg hele goede middag.

Dat was dan de korte versie van Karin Jong en Hotshot. We hebben ook nog een lange versie, duurt iets van 8 minuten of zo. Maar misschien een keer voor het einde, hè, voor de maxi die we dan een keer draaien. En zometeen de oud-Hollandse plaat. En dat is echt een oude, de grootste hit van Corrie Konings. Dat is zometeen, maar eerst Sommige op de radio.

0: Deze uitzending is niet helemaal smartlapvrij.
1: Hallo luisteraars, ik ben Corrie Konings. En natuurlijk luister ik ook naar Robert Schimani. Hey, draai nog eens even een plaatje van mij. Hey.

haar grootste hit, maar geen nummer 1 notering. Hij piekte 2 weken op nummer 5. En hij stond maar liefst toch 20 weken in. Toch wel lang over die tijd. Kwam op het 11 provincie label uit en uitgebracht en opgenomen in Nederhorsterberg destijds. Geschreven door Pierre Cardinero. Die is ook rijkelijk van geworden. Of rijk van geworden, kan ik beter zeggen. Vaak leuk om een keer te draaien. Regen, regen, regen. Ja, Supertramp gaat erover dingen.

heerlijke soul hier bij Langstraat FM. Flirtations hoorde je. And nothing but a heartache hier bij Langstraat FM. Ja. De kettingplaat. Vorige week hadden we Feel van Robbie Williams. Dat betekent dat we vandaag met een L gaan beginnen. Dat is de Belgische, geboren in Portugal. Leo. En hier is Amoureux Solitaire.

0: Marco Borsato en Dochters.
1: Klein.
0: Ik vind het een van zijn mooiste platen, geschreven door John Eubank. En hij zei ooit dat dit ook een van zijn mooiste platen was die hij geschreven had van Marco Borsato. Ik ben het helemaal met hem eens. Trouwens geboren in Engeland, hè? Terug in de tijd met een mooie gouden over Coldplay. Een van zijn mooiste, denk ik wel. Hier is Fix You.

0: Fix You.
1: Ook hoog genoteerd in de top 2000, Coldplay Fix You. Wat stond er? Nummer 1 in 1997. Deze, Freek de Jonge, hier is Leven na de Dood.

0: twee nummer 1-noteringen. 67 was het, Scott McKenzie in San Francisco. En dat was 19 september. Het leuke was, 2 jaar geleden was ik op dat moment de 19e ook in San Francisco. Leuk toch? Ja, dat is toevallig, denk ik. Freek de Jong is dat ervoor, met Leven na de dood. Dat was ook een nummer 1-notering. Kennen we dit nog? Jaren 80 is het. Dat is Duits, ja. Duf! En hier is Kodo.
1: Ich bin so hässlich, so grässlich hässlich. Ich bin der Hass.

Cara Emerald en A Night Like This, Carolien van der Meer. Dat is haar echte naam. Ze komt trouwens uit Amsterdam. Dat was het voor vandaag. Zometeen veel plezier met de flitsende 50. Ik ga uiteraard eruit met een maxi-single. Dit keer heb ik gekozen voor George McRae en Rock Your Baby. Die loopt tot de tijd zijn van 2 uur. Fijn weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jesseges waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA... Gecertificeerde partners. www.wrk.team.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
1: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang.
16: Goed zo.
17: Langstraat FM. Flitschijf.
18: Miss Montreal met groot.
19: Dit is de flitschijf van deze week.
20: Kunnen vroeger niet aan laten. Nog geen zorgen en geen zucht.

0: groot. En dat is de nieuwe single van Miss Montreal. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Frits in de 50, de zevende jaargang, weken nummer 37. Het is de lijst van zaterdag 12 september 2026. En het is voor de 346ste keer dat de Frits in de 50 is samengesteld. Ja, ze geven mij een papiertje, maar als we gaan kijken naar de vernieuwde website, daar is het eigenlijk allemaal veel beter te lezen. Goed, laten we eens even gaan kijken wat we deze week in de Frits in de 50 hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven, 15 zittenblijvers, 11 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers. En er is ook een plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de flitsende 50.
2: Nummer 48.
3: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
2: Nummer 46.

De Formule 1 platen, net zoals altijd, op een rijtje gezet door onze Kees. Laten we eens even kijken wat er allemaal is verdwenen. Op nummer 48 nog Turn the Lights Off van Justin, Jackstyle en Jones. 25 weken genoteerd, 720 punten bij elkaar gescharreld. Die plaat heeft nooit in de top 10 gestaan. Die kwam niet hoger dan nummer 11. De plaat die niet hoger kwam dan nummer 27, 138 punten en 11 weken in de lijst. Flair, nou we flitschijf, door het oog van de nacht. En die stond vorige week op 47. 46, I Just Might van Bruno Mars. 33 weken stond hij genoteerd in de Frits en de 50. 12 weken op nummer 1. En 1428 punten heeft hij behaald. En die platen die vinden we vast en zeker in het jaaroverzicht wat we op 31 december weer gaan uitzenden. 73 punten, 33 als hoogste positie en 6 weken slechts in de lijst. Rolf Sanchez met Marsjar. Vorige week stond hij nog op nummer 45. En die platen die gaan we zeker niet tegenkomen in de Frits en de top 100 over 2026. Nou, dan gaan we meteen van start met de nummer 50. En daar vinden we de langstgenoteerde van deze week. En die heet, heel toepasselijk, Moet dat nou?

32 weken staat hij nu genoteerd. Moet het nou? En dat is dan Robert van Hemert samen met Donny. En deze week is de plaat gezakt van 42 naar nummer 50. Nummer 49, die komt van 46, Zandloopster. En dat is die ook van Robert van Hemert. En die staat 13 weken genoteerd in de flitsende 50. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer. Samuel Walton met Boom. En dat doet hij samen met Russo.

0: Boom van Samuel Walton samen met Russo. Deze week binnengekomen op nummer 48. Nummer 47, die komt van 44. Zat inmiddels 8 weken genoteerd. Emma Heesers met de hartbreker. Dat is een oude flitskijf. En op nummer 46 hebben we een plaat die op de terugkomt. K3.
1: Terug in de flitsende 50.
2: Nummer 48.

De zomer van Oya Lele, dat is dan de nieuwe single van K3, zou je zeggen. Maar nee, er is alweer een opvolger, die heet Superheld. En die verwachten we binnenkort dan wel weer in de flitsende 50. Maar deze die kwam opnieuw binnen op nummer 46 en staat nu in totaal 6 weken genoteerd. Nummer 45, die komt van 43, Superstar. Die staat 10 weken in de lijst en dat is niemand minder dan Roxy Dekker. En 9 weken Loes Marcel van Bauza, een oude flitsschijf. En die zakte behoorlijk van 41 naar 44. 43, daar hebben we wel weer een nieuwkomer. De flitsschijf van vorige week, Alex Warren.

0: My Dream, zou je denken dat die plaat heet? Nee, hij heet Emeralda Eyes. Alice Warder, en dat was dan de flitsschijf van vorige week. En dat was de ene hoogste nieuwkomer op nummer 43.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Terug in de flitsende 50.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: Mag ik even in je ogen kijken? Want alleen jij kan mijn shit begrijpen.
2: Ja, de nieuwkomers zijn op een rijtje gezet door onze Kees Boom van Samuel Welten. En de Russo kwam binnen op nummer 48. Opnieuw binnengekomen de zomer van Oya Lele van K3 op 46. In totaal staan die nu 6 weken genoteerd. En op nummer 43, je hoorde hem net, Emerald Eyes van Alex Warner. De flitsschijf van vorige week. Nummer 42, dat is de hoogste nieuwkomer. Alleen jij van Milo, laat het lukken.

Alleen jij van Amilo laat het te lukken deze week. De hoogste nieuwkomer op nummer 42. En dan hebben we de nieuwkomers alweer gehad. En ik ben benieuwd welke de flinke zal doorstijgen de komende weken. Nummer 41 nu. My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Die plaat die staat inmiddels 6 weken genoteerd. En zakt ze behoorlijk naar nummer 41.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is zo overzicht, 50 naar 40. Startende op 50 van 42 afkomstig is Robert van Heen met een Donnie in. Moet dat nou? 32 weken in de lijst. 49 van 40 is 9 plaatsverlies voor Robert van Heen met Zandloopster. 48 is nieuw. Eerst nieuw binnenkomen voor Samuel Welten, Roestel en Boom. 47 is een ex-flitsschijf. Hartenbreker van Emma Heesers van 44 afkomstig. Druk van weg geweest. In de lijst is K3 met De Zomer van Oya Lele. En 43 aan de 45, dat is 2 plaatsverlies voor Roxy Dekker, een superstar, 10e week. Bouwsta met Lose Myself, 44. 43 is een nieuw binnenkomer. De tweede voor Alex Warren en Emerald Eyes, een ex-flitsschijf. 42 is ook nieuw. Derde van deze week. Milo, laat het lukken. Alleen jij. 42 dus nieuw. En 41 is van 30 afkomstig. My Oh My van Crisscross Amsterdam. Dasha, een memo met ex-flitsschijf op 40 te vinden. Die komt van 34.

0: Bemo, en dat is aan de plaat van Dasha. Ze zat 5 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En ze zakt deze week weg van 34 naar nummer 40. Nog een zakker, maar iets flinker. Van 32 naar nummer 39. Maar ze had ook wel 5 weken genoteerd in de hitparade. Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me

De Zonnebank hoort hij. Dat is een hartstikke leuk plaatje van Ray en... eventjes kijken. Ray en Beer, want zo heten ze. En ze staan deze week genoteerd op nummer 39. 38, die komt van 18. Ook al een flinke zakker. Forever Young. DJ Lucius samen met Milo.

Forever Young, dat is dan de single van DJ Leticia samen met Milo. 9 weken staan ze genoteerd. En deze week behoorlijk gezakt van 18 naar nummer 38. En dan nummer 37. Die kwam vorige week binnen op nummer 50. Ze had dus 2 weken genoteerd. Bas Sera met All Because of You. Morning.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Shanna Sparrow is een Britse singer-songwriter van 20 jaar oud. Ze schreef het nummer Material Lover zelf, samen met Omar Fedi en Michael Pollack. Het nummer verscheen op 22 mei 2026 als tweede single van de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. In de tekst gaat het over het waarderen van tastbare dingen in de wereld van digitale technologie. Spyro heeft al op de Tonight Show gestaan en werd genomineerd voor de Brit Critics' Choice Awards.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Madeira en Jolan, voor 10 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 37 en nu weer doorgestegen naar nummer 36. En ze is nog nooit hoger gekomen dan nummer 36, staat hier op mijn lijstje. Nummer 35 dan, die staat 2 weken genoteerd. De nieuwe van Maart Hoogkamer.
1: In een kroeg langs de gracht.

Sorry Papi, en dat vinden we dan op nummer 34 van 33 afkomstig. Plaats staat 9 weken genoteerd in de Frits in de 50. En daarvoor hadden we Mart Hoogkamer met Kroeger in de Hemel. Hij staat 2 weken genoteerd, het is een oude Frits-schijf. Vorige week kwam hij binnen op nummer 49 en nu doorgezeken naar nummer 35. Dan even kijken, het is tijd voor de laatste plaat van dit uur. Dat is de nummer 33 notering van 27 afkomstig in de 24e week. Jelly Roll met het nummer I'm Good.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Alex Warren hoorde je met Passenger. Na 8 weken staat hij genoteerd. En deze week is hij blijven staan op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Vonden we op nummer 3, op nummer 2 Mr. Know-it-all van Teddy Swims en op nummer 1 Die Die. En dat is natuurlijk Shakira samen met Burna Boy. 11e week stond zij op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan weet je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 tellen we af, nu in de flitsende 50. Met 40 van 34, Dacia Memo. Dan Zonnebank, Ray en Beer en 39. En die komt van 22 in de vijfde week. Delicious en Milo. Forever Young, 38 van 18. Dus flink daarmee gezakt. 37 komt van 50. Dat is weer een stijger voor Bas Serra. All Because of You in de tweede week. 10 weken dan, wat langer erin. Shanna Spiro met Material Lover op 36. En 35 komt van 49 in de tweede week. En dat is Maarten Hoogkamer. Kroegen in de hemel, dekflitschijf. Topic, Becky G en Sorry Papi. 34 van 33 afkomstig. Dan vinden we 33 en die komt van 27. Jelly Wall, I'm Good, 24e week. Dan 32, blijft 32. Alex Warren, Passenger. Ook 31 blijft 31 voor Jugal, Ultra Naté en Amarel Angel en Moving to the Sun. 13 tot slot van dit overzicht, die is van 35 afkomstig. Dat is Aids met R&B, The Ring My Bell.

Ring My Bell, een oude hit van Anita Ward uit 1979. Dit was iets, staat er 3 weken genoteerd. Vorige week nog 35 en nu doorgesteken naar nummer 30. 38 vorige week, staat 29 deze week. Tepper City met het nummer Self-Aware.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Bebe Rexha is een Amerikaanse zangeres en songwriter, geboren in Brooklyn, New York. Ze begon haar carrière als songwriter en schreef onder andere voor Eminem en Rihanna, voordat ze doorbrak als soloartiest. Faithless is een Engelse elektronische muziekgroep in 1995 opgericht en bekend van danceklassiekers. In maart 2026 brachten Bebe Rexha en Faithless het nummer New Religion uit, als leadsingle van Rexha's aankomende vierde studioalbum Dirty Blonde. Het nummer is een samenwerking die elementen gebruikt uit Faithless' eigen klassieker Insomnia uit 1995. Het is de tweede keer dat Rexha en Faithless samenwerken. Eerder werkten ze samen aan Dollars & Dimes op Faithless' album Champion Sound uit 2025.
0: Flitsende 50, feitje.

New Religion. Deze week is het plant op nummer 18 blijven staan. Je hoorde Bibi Rexha samen met Faithless. Maar dat hoorde je Hansen net al vertellen. Dan nummer 27. Die staat inmiddels 10 weken genoteerd. Slechts één plaatsje deze week gezakt. Van 26 naar 27.

file hoor je op nummer 27 van 26 afkomstig. En dan nummer 26, dat is een flinke stijger, want vorige week stond de plaat nog op nummer 39. Zat ze 3 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Sam Milieu, die heet Feels. En het is een oude flitsschijf.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

Hoe dan ook, en dat is dan de single van Mark Machine samen met Babette. Deze week op nummer 24 blijven staan. Maar ze staan wel 29 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dan nummer 23, die kan van 20, staat 6 weken in de lijst. Het is een oude flitsschijf, Dolce Beringen met Break Your Heart.

Break Your Heart, de Dolce Beringen hoorde je op nummer 23. En ik moet zeggen, ik heb ze een aantal keren ontmoet. En het is een hele lieve vrouw, dat kan ik je wel melden. Nummer 22, die komt van 23. Net zoals Dolce is het een oude flitschijf. Disco Bambino, samen met Neil Rodgers en Sophie Ellis-Bextor. No.

Dancing Without You, duidelijk de stem te horen van Sophie Ellis-Bixer. En deze week vinden we de plaats dan genoteerd op nummer 22. Slechts één plaats omhoog, want vorige week stonden ze op 23. Naar nummer 21, dat is een zittenblijver. En dat is de nieuwe single van Berre.

0: tomorrow.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 met 20. In het volgende overzicht flitsende 50 met Saïds met R&B op 30. 29 komt van 38, dat is het tijger voor Tampa City. In de vierde week Self-Aware. En Bibi Rexha en New Religion op 28 blijven staan. 27 komt van 26 in de tiende week. Mauvoir Joe en Canochoir in de paal en dat is op 27. 26 dus van 39 en dat is Fields, Sommieu en ik flitschijf. 25 blijft 25 voor Italy, Ronnie Flex, Frenna en Poppler. En 24 blijft 24 voor Maxime en Babette en hoe dan ook. 23 komt van 20, Dolce Beringer Breaking Your Heart ex-flitschijf. En dat geldt ook de ex-flitschijf voor Disco Bambini. Now Watches onder andere Dancing Without You, 22 van 23. 21 blijft 21 voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Meteor Nooduitgang op 20 van 17, dat is de laatste in dit rijtje.
3: Dit was niet wat ik wilde.

Ja, dat is toch jammer als ik hier in de studio kijk. We hebben helemaal geen nooduitgang. De enige nooduitgang is gewoon de keukendeur hier zo naar buiten toe. Joh, de meter Jorgen, zeg maar. Een hartstikke leuke plaat, toch? In de Flitsende 50.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

jou. Rannen van Goud, de plaat is weer opnieuw gestegen. Arjen Blommers hoor je met Zoe Lavai. 16 weken staat de plaat genoteerd. Vorige week 19 en nu nummer 18. Maar de plaat heeft al eens een keer op nummer 11 gestaan. En dan deze, die kwam vorige week binnen op nummer 36. Nu naar 17 gestegen in de tweede week. Roxy Dekker met Bare Minimum.

Bergmanium, Roxy Dekker hoort hier. Binnenkort gaan ze ook nog eens een keer optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat doet ze omdat ze al 4 keer de aanvas live heeft verkocht. En ze denkt van nou, al die 4 mensen, of die 4 keer aanvas live, dat is net zo evenveel als in de Johan Cruijff Arena. Dus dat moet kunnen. Nou, ik wens in ieder geval heel veel succes. Nummer 16 dan, die gaan we nu draaien. Van 15 staat 15 weken genoteerd. Bam, bam.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac. Ja, Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: All My Soul, 9 weken lang zat Bruno Mars genoteerd met All My Soul. En deze week zakt hij weg van 10 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Dat was dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Talk to You. Op nummer 2, Mr. Know-it-all van natuurlijk Teddy Swims en oude Flitskijf. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we vorige week nog op de eerste plaats. Zouden ze nog steeds op nummer 1 zijn?

Taylor Dusty hoorde je, die plaats had 6 weken genoteerd. Boston ging omhoog van 16 naar nummer 12. En daarvoor hoorde je de nummer 13. En die bleef in de 20ste week staan op nummer 13. En dan hebben we het natuurlijk over Justin De Wild. Dan nummer 11, dat is ook een zittenblijver. En die staat inmiddels al 8 weken genoteerd. Het is de laatste single van Sombre. En die heet My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 in het volgende overzicht van de flitsende 50. Op 20 van 17, Meteor en Nooduitgang. Jonas Blue en Attitude of Desire op 19 van 14. En 18 komt van 19, dat is Tranen van Goud, Arend Blommet, Zoë Levee, 16e week. Roxy Dekker, Bare Minimum op 17, komt van 36. En Hugel en Solto en Jamaican Bam Bam op 16, komt van 15. 15 komt van 10, Bruno Mars On My Soul, in de 9e week. Dan vinden we op 14 van 12, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 13e week. 13 blijft 13 van Justin The Wild en Tyrio in de 20e week. En 16 gaat naar 12, en dat is winst voor Stella Lefty en Boston, 5e week. Samba met My Body Isn't Ready op 11 blijven staan. En tot slot de nummer 10, die komt van 29. Aardige stijging voor Shayna Spiro, The Great Exception. In de tweede week van de flitsende 50.

De nummer 10 notering deze week in de flitsende 50. En die is van Sienna Spyro, zoals je net hoorde. Dan de nummer 9. Dat is weer een zittenblijver. Staat 11 weken genoteerd. We hebben nog een beetje zomer. Zwoele zomernachten met Rutger van

Animal and Cat's Eye, dat is dan de plaat die we deze week vinden op nummer 8. En de plaat die is blijven staan in de zesde week op nummer 8. En nummer 7, daar vinden we Alex Warner.

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Wykoop. En staat op nummer 6. 18 weken staat hij genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 6. En daarvoor hadden we de nummer 7 notering. En die staat in de 27e week op een nummer 7. En is daar blijven staan. En van die 27 weken heeft Alex Warner ook nog eens een keer 9 weken lang op een nummer 1 gestaan. En hij staat al met meerdere platen genoteerd in de Flitsende 50 van deze week. En het is ook nog eens een keer een flitskijf geweest. Nou, wat wil u nog weer? Nummer 5 dan, die gaan we nu draaien. Die staat al 22 weken genoteerd. Van 3 afkomstig. Talk to you. Another...

Nummer 22 weken, of 22 weken niet, nummer 22. 22 weken zijn ze nu genoteerd in de Flitsende 50. En deze week zijn ze weggezakt uit de top 3 van 3 naar nummer 5. Another Futuring 54 Ultra met Talk to You. En dan de nummer 4, dat is blijven staan. Bauza met Magnetic.

Ze kwam al begin dit jaar binnen op nummer 27, bleef toen 2 weken staan en verdween toen uit de flitsende 50. En zie daar, 4 weken geleden kwam ze weer opnieuw binnen op het randje op nummer 50. En nu langzaam doorgestegen van 5 naar nummer 3. Ellie Langley hoorde je met Choosing Texas en ze staat nu 6 weken genoteerd. En dan een plaat die 21 weken genoteerd staat. Een oude flitsschijf, want het was de flitsschijf van een week of 22 terug. Is deze van Teddy Swim. Mr. Know-it-all blijft helaas staan op nummer 2.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn? Nou, ik heb denk ik wel vermoeden dat je weet welke plaat dat is. Maar voordat we die gaan draaien, eventjes een overzicht van de gehele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Is dat de nieuwe nummer 1 of nog dezelfde van vorige week? Nu tellen we af van 10 naar 2. Met 10 van 29 is dat Shano Speedo, The Great Expectation. Dan Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. In de 11e week 9 blijven staan. Ook 8 is blijven staan, Animal and Cat's Eye. En ook 7 is blijven staan, Alex Warren, Fever Dreams. 27 weken, de ex nummer 1. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear op 6 blijven staan. 3 gaat naar 5 voor Another 54 Ultra, Talking to You. In de 22e week. Veer dan, die blijft op 4. Bouwsta Magnetic in de 23e week. En 5 gaat naar 3, dat is Ella Langley met Choosing Texas in de 6e week. En de 2 die blijft op 2, dat is Teddy Swims, Mr. Know-it-all, de X-flitschijf in de 21e week, flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan voor de 12e week alweer op nummer 1. 15 weken lang staat plaat inmiddels al genoteerd in de flitsende 50. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Nou, wil jij daar verandering in brengen in de nummer 1 positie van volgende week? Dan kun je gaan naar onze vernieuwde website. Hij ziet er echt heel mooi uit. Complimenten voor de makers van de website van de Flitsende 50. Want je kunt, behalve de lijst, zeg maar, kun je ook de historie bekijken. Je kunt makkelijker terugbladeren. En je kunt natuurlijk ook jouw top 5 invullen. En doe dat vooral, want dan kunnen wij volgende week weer een nieuwe lijst voor je maken. En de Flitsende 50 weer voor je uitzenden. Nou, wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral dus niet te stemmen. En we horen je graag volgende week weer hier zo op de radio met een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Wat ons betreft, graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Thuisstra met het Radio Nieuws. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 14:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada. Dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
12: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

0: I wouldn't walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk you out in the morning, dear at all. Walk me out in the morning, dew. Walk me out.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur, Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
5: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
0: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Michael McDonald, Sweet Freedom uit 1986 kwam die. En dat aan het begin van de nieuwe aflevering bij het platenpraten hier op Langstraat. We hebben op deze zaterdag de 19e september 2026. Na een week afwezig zijn geweest vanwege de Kennedy-mars van de Langstraat, zijn we dan natuurlijk weer met het programma Peits Platen praten tussen 7 en 9 uur. Met vandaag twee keer een track van het album van de maand. Had ik beloofd twee weken geleden, omdat we dus vorige week niet waren. In het eerste uur een track en in het tweede uur een track. Dan hebben we natuurlijk de concertagenda en in het tweede uur ook nog de partyagenda. En nog veel meer leuke muziek zoals deze van Gabri.

Gabriodia en Jack Daniels kwam uit 2013 alweer. En dat is het allernieuwste voor John Legend. Die heet Daylight. Terwijl ja, het daglicht toch langzaam maar zeker een beetje begint te verdwijnen.

John Legend, zijn allerliefste single Daylight. Inderdaad, dagen die beginnen echt weer een stuk korter te worden. Zo rond half negen, dan is het alweer helemaal donker. En als je zo'n donkere dag als vandaag hebt, dan begint het nou al te schemeren. Billy Joel neemt ons mee terug naar 1993. Met de welbekende The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams, nam ons mee terug naar 1993 alweer. Dan naar 2004 met Velvet Revolver. Beetje op de rocktour met Fall to Pieces.

Velvet Revolver en Fall to Pieces. Daarmee gingen we terug naar 2004. En de allernieuwste voor iOS, oftewel is ook schitterend. En Nico Leon, die heet Noorderlicht.

EOS is ook schitterend. En Nienke Leon hoor je met hun nieuwste single Noorderlicht. Single die vorige week is uitgekomen. Maar laten we dan naar 1971 gaan met zijn nieuwe inspiration Rainbow I Love You. Ik zag hem van de week nog staan. Een hele mooie regenboog.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, het weer tijd geworden voor het album van de maand september in dit programma Peters Platenparade. Twee weken geleden bekendgemaakt dat het het nieuwste album is van Natalie Imbruglia. Die heet Algorithm. En vandaag van het album track nummer 3, die heet Catastrophe. Catastrophe. Dan gaat het lekker helemaal verkeerd. Dat dacht ik al inderdaad. Ik pak het verkeerde schuifje en dan springt alles om. Dus we gaan hem eventjes opnieuw doen. Natalie Imbruglia, Catastrophe.

Catastrophe, track 3 van het album Algorithm, het nieuwste album van Natalia Imbruglia. Het album van de maand september in dit programma Peijs Platen Praten. Straks in een tweede uur, omdat we er vorige week niet waren, nog een track van het album. Normaal natuurlijk alleen maar in het eerste uur. Dat zijn de Blauw Monkeys. Je neemt ons mee terug naar 1987 met It Doesn't Have To Be This Way.

Blauw Monkeys hoor je en It Doesn't Have To Be This Way uit 1987. Dit werd de grote nummer 1 in 1997 voor No Doubt. Wie kent ze niet meer met die welbekende Don't Speak.

No Doubt, Don't Speak. Daarmee gingen we terug naar 1997. Dit is het allernieuwste voor Babette. Die heet Wat Doe Je Nou?

0: Grey Songs and About You uit 2015.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Er is wat meer te doen weer in de theaters en dergelijke. Zoals vanavond Megan Moroney in de Main van 013 in Tilburg. En vanavond in de Mes in Breda, Chico in de Grote Zaal. Ook vanavond, maar dan in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Phil Zuid in de Casinozaal. En vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Jessica Hope in Club 9. Dat is helemaal uitverkocht. Ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nothing But Thieves in Cloud 9. Ook dat is uitverkocht. En ook nog vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Céla Sou en de Galants in de Grote Zaal. Dan morgen zondag 20 september in de Main van 013 in Tilburg. Raccoon, tezamen met Faela, is helemaal uitverkocht. En morgen zondag 20 september in de Mes in Breda, Shitkit in de Grote Zaal. Morgen zondag 20 september in het Theater Markant Maashorst en Uden. Carl Delle Marre zingt muziek van Ramses Shaffi in de Theaterzaal. En morgen zondag 20 september in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Chinese American Beer in Club 9. Ook morgen zondag 20 september in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Dick de Graaf Quartet in Cloud 9, dat is in de middag. Want in de avond in diezelfde zaal, Cloud 9, staat Blue Bones tezamen met Eddie Smith en de 507. Dan maandag 21 september in de Main van 013 in Tilburg, Ella May. Dinsdag 22 september, ook in de Main van 013 in Tilburg, Beer Toot. En dinsdag 22 september in Theater Markant Maashorst en Uden, Treasure met Tribute to Bruno Mars. Treden op in de theaterzaal. En dinsdag 22 september in Tivoli, Vredenburg in Utrecht, Giluca in zaal Pandora. Dan woensdag 23 september. Stonks en Racehorse Pablo treden op in Kuldezak in Tilburg. Woensdag 23 september in Pier 15 in Breda, Gop en Omstander. En woensdag 23 september in Café Wilhelmina in Eindhoven, Flemming Groovies vieren hun 60-jarig jubileum. Woensdag 23 september in de Evenaar in Eindhoven, Shane Koch met Honna Klaai in de Kleine Zaal. En woensdag 23 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de Chris Ria Experience in Zaal Hertz. Woensdag 23 september ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, de T. Sincere's in Zaal Pandora. Donderdag 24 september in de Lieve Campanos, de Bee Gees by Main Course treden op in de Grote Zaal. En donderdag 24 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Shane Koch in zaal Pandora. Ook donderdag 24 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Rhiannon Giddens in de Grote Zaal. Tot slot nog de vrijdag 25 september in de lijst hier in Waalwijk, Stef Bos treedt op in de Rabozaal. En vrijdag 25 september in het Willem II Poppodium in de Bos, Kellis Niarco en Paradijs. Dat is de popronde in de Toonzaal. Ook vrijdag 25 september in het Willem II Poppodium in de Bos, Kili Westwood, Zergus Zest, Gilly, Mixpack, Crashing, Big Bobby Bits en de Formule. Ook dat is popronde, maar dat is dan weer in de grote en kleine zaal van het Willem II Poppodium. Vrijdag 25 september in de Evenaar in Eindhoven, Wolfier, de Gearboys en DJ Kala Toeter treden op in de grote zaal. En tot slot, vrijdag 25 september in de Lieve Campanos, nog een keer de Bee Gees by Main Course. Er schijnen nog maar een paar kaartjes te verkrijgen zijn, dus wil je daarbij zijn? Het kan nog in de grote zaal, dus in de Lievekamp van Os. Dat waren de concerten voor de komende week.

Raccoon, Love You More kwam uit 2005. We kwamen ze tegen in de concertagenda. Morgen zijn ze dus in 013 in Tilburg. Maar mocht je er naartoe willen, helaas, het is helemaal uitverkocht. Dit is de nieuwste voor Robbie Williams, tezamen met Miss Monique. Die heet Beauty and Us. I am

Robbie Williams, tezamen met Miss Monique. Hier in is leuke nieuwe single. Deze komt alweer uit 2007. Met Yabuena en Real Girl.

Dankjewel, Buena. Een Real Girl uit 2007. Zo kwamen we alweer aan het einde van het eerste uur van Peijs Bladen praten. Zometeen gaan we naar het tweede uur. Gaan we lekker dansen, hè? Disco, house en dergelijke. En dit uur sluit af met een leuk oudje uit 1971 van CCS. Oftewel de Collective Conscious Society. Het heet Tap Turns on the Water. Graag tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
0: Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Hartstikke grote nummer 1 van Ryan Pellers en Dolce Vita uit 1983. We gaan alweer aan het tweede uur van Peters Platenparade op deze zaterdag, de 19e september. Tot 9 uur nog heel wat leuke muziek. Ook nog een track van het halve van de maand, had ik beloofd. En ook de partyagenda staat nog te wachten. Dat zijn er best wel aardig wat vandaag. En Ray en Anita kennen we ook als Tour Limited. Maar toen Tour Limited stopte met bestaan, maakten ze ook nog deze single. In the Name of Love uit 2010 komt hij alweer.

Lea Dalita en In the Name of Love uit 2010. Dit is de nieuwe Jazzy. Die heet Get This Started.

Nieuwe zanger van Jazzy, Get This Started. Deze zullen de meesten ook nog wel kennen uit 1990 alweer. Deze van Adamski. Toen de tijdelijke grote nummer 1 het met Killer.

Adamski Killer. Daarmee gaan we terug naar 1990. Dit werd ook een groot hit voor DJ John. Hij heeft er heel wat gehad. Onder andere dus deze uit 2005. Die heet Feel It.

DJ John en Philip uit 2005 kwam die alweer. Ze komt uit het hoge noorden van het land, uit Groningen. Ik heb het over Marieke Schenk. Maar binnenkort komt ze ook optreden hier in de regio, want ze doet mee aan de popronde. Ja, ik had ze graag vanavond een interviewtje bij haar gehad, maar helaas lukte niet. En ja, ze komt in Den Bosch, in Breda. Dordrecht is trouwens ook niet zo ver hier vandaan natuurlijk. Ja, is wel buiten Brabant, maar Uden geloof ik. Kortom, ze komt in de regio. Volg het maar eens eventjes. Marieke Schenk heeft een nieuwe single gemaakt. Vorige week kwam die al uit. Die heet Overdosis.

Overdoses, de nieuwste single van Marieke Schenk. Volgens mij haar vierde al, als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg. Misschien is zelfs al wel haar vijfde. In elk geval, ze doet mee aan de popronde. Dus ze komt ook in onze regio. En zoek dat maar eens op. Dan kun je zien waar je haar dus kunt zien optreden. Chic is dit, uit 1979. My Feet Keep Dancing.

0: Toen was het even stil, want er zat een flink beetje achter deze single. Dus we gaan nu naar de jingle.
1: 100% voor jou. Langstraat FM. Peters Platenparade, album van de maand.
0: Inderdaad, tijd voor het album van de maand september in dit programma Peters Platenparade. Normaal niet in het tweede uur, maar vandaag dus wel, omdat we er vorige week niet waren met Peters Platenparade. Toen was het de Kennedy Mars van de Langstraat. In het tweede uur vandaag track 6 van het album Algorithm, het nieuwste album van Nathalie Imbruglia. Het album van de maand dus. Hier is Sounds Like It Feels.

Sounds Like It Feels, track 6 van het album Algorithm. Het nieuwste album van Nathalie Imbruglia. Het album van de maand september in dit programma Peijs Platenpraat. Betekent ook volgende week nog een track van dit album. Maar dan weer gewoon normaal in het eerste uur. En dit is leuk, oudje uit 1980. Disco funk uit dat jaar van Stephanie Mills. Sweet Sensation.

There is Life, nieuwe single van Disco Domo, die hier in Peets Platenpraat op Langstraat FM. Dan weer een keer terug naar 1990. Het FBI Project featuring Sharon D. Clarke.

FBI Project featuring Sharon D. Clarke. Going back to my roots. Dit is de nieuwe Even Serieus. Dit weekend is van mij.

Even serieus, hallo nu zozeer, dit weekend is van mij. En dit is Dubs en Barges. Komt alweer uit 2013 deze single. Zo lang is dat alweer geleden dat het de grote nummer 1 was. Tsunami!

0: Dubs & Borges en Tsunami. Daarmee gingen we terug naar 2013.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag, de 19e september. Waar kunnen we vanavond lekker op stap? Nou, onder andere naar Metz in Hakka-terrein in Rotterdam. Het begint zo meteen al om 9 uur, duurt tot 3 uur vannacht. Met daar Marcelo Garcia, Chris Rox, Kim Chaos, Shermanology. Dan ook nog Erik E., MC Roga, Rob Tiller, Andy Sherman nog een keer. Jasper Kles, Gregor Salto, Stefan Wielijn ook daar. Dan nog in de andere area Marcelo Garcia, Chris Rox, Kim Chaos. Nog een keer Shermanology ook daar. Erik E., die hebben we ook al gehad. Roga, MC Roga, Rob Tiller, Jasper Kles, Stefan Wielijn en MC Patrick Brown. Dan in Brainwash zoals elke week in Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met daar vandaag Ramundo, Jennifer Cook, Dina van Diest, op de Saxi Mistress, MC Heids. En in de andere zaal vind je ook nog Lozado. In Tof van Rotterdam ook weer een lekker feestje. Vanaf 5 uur vanavond tot... vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Ja, het staat een beetje slecht op mijn papier. Met Ben Horton, Bumper, Jesse Maas en Nina Malai. In Basis Utrecht ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Chucky, Koperblond, Nala en Yuki. Dan VBX, de Summer Closing in Tillatic in Amsterdam. Met daar Nose Drip, Via, Split, Sweet 16, THC, Tommy, Chicara en Velasco. Nu terecht in Club Puma. Ook een lekker feestje vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Met daar Anil Arras. Ook een lekker technofeestje in Amsterdam in John Doe. Vanaf 11 uur vanavond tot 7 uur in de ochtend. Met daar Marco Ramses, Raziel Timrak en Sergelus. Dan de Patio Summer Closing in Lofi in Amsterdam. Met daar Amanda Mussi, Amaral, Bianca, Ignis, Mara Leek, Nick Moody, Nurbak, Olivia Mendes, Para, C. Theakok, Tafkamp, Talisman, Toebris, UFO 95, Palodi en Vil. En tenslotte nog een lekker feestje in Rotterdam. Nee, niet tot slot, ze hebben er nog eentje. In Nou Wauw. Vanaf 11 uur vanavond tot 6 uur in de ochtend. Met daar Hard and Underground. B7RD. Industrix. VHD9. Blurt. Movement. Dikke Baap en Nervar. En dan tot slot nog in Luxe Live in Arnhem. Vanaf 12 uur vanavond tot 6 uur in de ochtend. Daar het feestje opgewekt. Met Luna Sierra, Sober, Red Button, BCLS, Jallo, Vino, Gweld, Simply 4, Visual, NTED, ENG, Joel, Industrix en WHD9. En ook nog DNBK. Dat waren alle feestjes voor deze zaterdag, de 19e september. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

doet me aan de feestjes rouw denken, deze van Fake Blood en Mars. Komt dan weer uit 2009. Ik had hem graag helemaal afgedraaid, maar ik kon nog twee platen draaien. Onder andere deze van Vloer en Walk the Walk. Yeah.

Fleur en Walk the Walk. En zo kwamen we weer aan het einde van deze aflevering bij platenparade van deze zaterdag, de 19e september. Zometeen Dance Factory weer tussen 9 en 11 uur. En daarna ook nog And the Beat Goes On. En wil je de playlist van dit programma nalezen? Dat kan. Hij is te vinden op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Ik sluit af met de nieuwe Herman, die heet En Subra. En ben graag weer bij je terug volgende week zaterdag tussen 7 en 9. Met een nieuwe aflevering van dit programma Peters Platenparade. Graag tot dan!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Dance Factory. We are here. 'Cause you were there.

0: vanuit de Dance Factory Studio heten we jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het genoemde programma Dance Factory. René van der Meer, aangenaam mocht je voor het eerst luisteren. Ik doe dit pas vanaf 1978, maar er zijn er misschien altijd nog mensen bij die het voor het eerst horen. Dus ik zou zeggen welkom. Welkom bij het programma. Elke donderdagavond tussen 8 en 10 met het eerste uurtje René van der Meer. En Dion Vurst is ook al in de studio en ik startte net deze plaat en hij zegt, hey, wat is dit? Dit is een dikke plaat. En dan moet je weten, hij komt gewoon uit zijn eigen platenkast. Ja, die jongen weet niet meer wat hij allemaal heeft. Nee. Het album van Leon Haywood, en die kennen we natuurlijk van Don't Push It, Don't Force It. Het album heet It's Me Again. En uit 1981 kwam deze plaat. Met de titel die je zojuist hoorde, I'm Out to Catch.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: En meteen een verzoekje. De eerste van Johan Duivensloot. En hij heeft weer een masterpiece uitgezocht hoor. Het is Michael Baker. Komt uit 1983. Don't You Want My Lovin'. Welkom bij het programma. Je weet het, voor verzoekjes kun je appen naar 06-21-21-32-10. Of even een mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM 106.8, 105.7 FM, Ziggo kanaal 917 en KPN 1042 en overal op DAB+.

Van het begin tot het eind zit eruit. Michael Baker, speciaal voor Johan Duivensloot. Hij is een vaste muzieksamensteller in dit programma. Mede muzieksamensteller, moet ik zeggen. En hij komt altijd met leuke platen. Soms één, soms twee en soms wel drie. En dit vind ik een damesdiscoplaatje. Waarom? Als ik deze vroeger in welke club ik gewerkt heb, dat ik maar draaide, dan stroomde die dansvloer meteen vol met louter dames. Had ik daar problemen mee? Niet echt, nee. Het is Michael Brown. Sommigen zeggen Michael Brown, maar het is echt met de Q, hè? Michael Brown. En het is bijna perfect. Daar gaat het liedje ook over. Close to Perfection. Gedraaid hier op Langstraat FM Dance Factory. René van der Meer is tot 9 uur bij je. En als je op zaterdagavond luistert, dat kan ook. Maar dan worden we herhaald met een klein verschilletje qua tijdslot. Dan zitten we tussen 9 en 11. Het is maar dat je het weet, hè.

0: Have no fear. Have no fear. Have no fear. Renee is here.
1: Michael Brown, Miguel Brown. Close to Perfection, 1985 was dat, ja. Deze kregen we binnen op een verzoekje speciaal voor Luc Liersen. Luc Liersen. Hij zegt, heb je niks van Lisa Lisa and the Culture? En hoor eens daar, Take You Home. I Wanna Take You Home. Dat is de oorspronkelijke titel. Luc, fijn dat je luistert. Leuk dat je erbij bent hier bij Dance Factory. Speciaal voor jou.

Ja, zo zitten we weer lekker aan de radio gekluisterd. Of via de tv misschien wel. Luister naar Dance Factory via Langstraat FM. En ik zat zo eens te bedenken. Ja, die donderdagavond, dat is er altijd wel de avond geweest. Dat we dat programma deden. Vroeger was dat al. Ik ben er in 78 mee begonnen op de zondagmiddag. En op een gegeven moment zijn we naar de maandagavond gegaan. Dat kwam omdat ik ook altijd een Galaxy Top 10 deed. En daar gingen we toen echt heel ver in. Ik had overal kaartjes liggen in Galaxy. Je weet wel, de discotheek uit Den Bosch. En daar konden mensen hun Galaxy Top 3 op invullen. En dat deden mensen toen ook echt en masse. En dan zondagavond, ik was er altijd daar. Dan haalde ik al die kaartjes op en dan gingen we op maandagavond die top 10 samenstellen. En dan ook tussen 8 en 10, destijds op Radio Benelux werd dat uitgezonden. Ik had al het halve personeelsbestand van Galaxy uitgenodigd in de studio. Dat was altijd een dolle boel met veel drank, moet ik zeggen. Toen werd er ook nog gewoon vrolijk gerookt in de studio. Raampje open. En soms lieten we gewoon tijdens de muziek de microfoon openstaan, zodat je een beetje de sfeer in de studio meekreeg. En dat waren toch wel bijzondere tijden op de maandagavond. Dat was meteen na het weekend. Dan konden alle Galaxy addicts konden nog even een beetje afkicken. Hè? Misschien een beetje bibberend van de drank nog, je weet het maar niet. Speciaal voor Luc Liersen was dat leuke opname. I wonder if you take me home. En dit is een rap en hip-hop classic. We doen het niet wekelijks meer, maar zo af en toe. Zo af en toe eentje dus. Uit de film New Jack City. Je hoort al Queen Latifah. Maar Troop, het dubbel O doet ook nog mee. En LeVert op de bass van de OJ's.

0: Wat een fijne plaat.
1: Dance Factory.
0: Gerald Levert, Troop.
1: Thursday night.
0: En Queen Latifah.
1: Groove on. Soul funk disco. Boogie to the beat.
0: Boogie to the beat. En boogieplaatjes hebben we voor je hoor. Ai, ai, ai, ai. Deze is uit het magische jaar, mijn favoriete jaar. Jullie weten het allemaal wel, hè? 1979. One Way. Featuring Al Hudson. Music. So hit it.
2: It's 1979. It's Renee time.

Poeh. Echt zo'n jaren 70 geluidje, dat poeh. Hoor dan. Ik kan dat er zo van genieten. Dat is mooi als je van kleine dingen kunt genieten. Zoals ik ook kan genieten dat de officiële herfst is begonnen afgelopen week, ja. De meteorologische herfst. En dan denk ik, ja, de zomer was ook leuk. Mei iets te heet, de afgelopen zomer. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar ik kan ook van de herfst genieten. En straks ook weer van de winter. Dus het is eigenlijk best wel een fijn klimaat in Nederland hier. Dat je gewoon om de 3-4 maanden een soort ander weertype krijgt, ja. Je mag er toch niet aan denken dat je in een land woont waar het gewoon altijd 30, 35 graden plus is. Nee. Nee, dat zou niets voor mij zijn. Langstraat FM. Al Hudson. Music. En dit is Chaka Khan. What you gonna do for me?

What you're gonna do for me, zei dat. En dit is Change. Let's Go Together werd aangevraagd. En ik moet mijn briefje even erbij pakken. Het zit hier in mijn kontzak. Oh ja, het is Lilian Schoenhagen. Ja. Die was het, Lilian Schoenhagen. Wat een schöne naam, Schoenhagen. Uit Rosmalen komt ze. Dankjewel, Lilian. Voor het aanvaren van deze toch wel hele mooie plaat. René van der Meer is nog eventjes bij je. En straks kun je luisteren naar Dion Vurs.

0: Change, Let's Go Together. Hier op Langstraat FM 106.8 en 105.7 in je FM-band. Luister je via de televisie met je lekkere soundbar of misschien een dikke set speakers eraan. Dat kan ook natuurlijk. Dat heb ik thuis, ja. Ziggo kanaal 917, lekker makkelijk. En heb je KPN 1042 en zit je in de voituur? Dan kun je lekker gewoon via de eerder genoemde FM-frequenties luisteren. Maar wil je echt spetterende kwaliteit hebben en een goede dekking, dan ga je lekker naar DAB+. Laat je radiootje even scannen en als je dan Langstraat FM tegenkomt, dan zet je hem lekker vast op een voorkeuzeknop. Lijkt me een goed plan. Een tijdje geleden hadden we het in de studio hier, Dion en ik, over Grandmaster Flash. Daar draaiden we eigenlijk best wel weinig van. En dan hebben ze natuurlijk ook die fantastische, ja, dat was in onze ogen toen al een beetje een soort mix. Maar The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Ken je dat toch? Ja, en daar hadden ze natuurlijk een speciaal dankwoordje achterop staan, want er zijn zoveel samples gebruikt voor die plaat. Onder andere Chic met Good Times, Blondie Rapture, Queen, Another One Bites the Dust, The Sugar Hill Gang met Eighth Wonder, The Furious Five, The Birthday Party en Spoonie G met Monster Jam. Nou, die gaan we dus nu draaien, maar om het sentiment even helemaal compleet te maken, ik vond ook nog een oude Ferry Maat jingle op de donderdagavond en die gaan we van tevoren even luisteren. Ferry Maat fans, komt ie aan.
1: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

Mm-hmm.

Kun je je voorstellen wat er gebeurt met je als je, moet ik even goed zeggen, 45 jaar terug in de tijd gaat. 45 jaar. En je was als een mannetje op de fiets naar de platenwinkel. Met je tasje bengelend aan je stuur, trappend tegen de wind. We krijgen denk ik een déjà vu met Boudewijn de Groot. Maar dit geheel terzijde, dan die plaat thuis op gaat zetten, ja. Ik blijf het toch een bijzondere productie vinden. Met dank nogmaals aan Chic met Good Times. Blondie met Rapture. Queen, Another One Bites the Dust. The Sugar Hill Gang met Eighth Wonder. The Furious Five met The Birthday Party. En Spoony G Monster Jam. En dan even Another Biscuit. Mijn laatste voor vandaag. Veel plezier met Dion. We gaan eruit met het duo. En wat voor een duo. En ook verder naar Whitehead. Hier zijn ze met A No Stopping Us Now.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Here, cause you were there.
10: Dance Factory.

Tonight it's party time. It's party time tonight. En dat kan je wel zeggen. Lekker en welkom bij het tweede uurtje Dance Factory op jouw Langstraat FM. Jazeker, en waar luister je naar? Nou, ik heb ooit eens een keer een mix moeten maken voor de Kareltje Top 30. Dat was van een bepaalde maand en zelfs van een bepaalde week. Dus al deze platen stonden in een bepaalde week in die top 30. En wat een dikke lijst is dat geweest. En altijd weer lekker om zo'n mix terug te horen. En heb je nou zoiets van, hey, dat kan ik zelf ook. Of ik heb zelf ooit eens een paar lekkere mixen gemaakt. Dan kun je die gewoon insturen naar dit programma. info@langstraatmedia.nl, daar kan je naartoe mailen. Of stuur gewoon even een appje naar 06-2121-3210. Wij draaien de mixen graag in dit programma. En dit was daar een heel lekker voorbeeld van. Ja, wat ik daar een beetje voorbij hoorde komen, en ik heb niet helemaal mee kunnen schrijven, was onder andere Aura, Such a Feeling. The System met You Are In My System. En dan de In Deep Michael Jackson mashup van Mr. D zelf. Dat was In Deep met Last Night the DJ Saved My Life. Ja. En Michael Jackson met Blood on the Dance Floor.

I Am Somebody van Glenn Jones. The Charades, Give Me The Funk, zat er ook nog in. Too Tough van Angela Bofill. En Shirley Lightson, First Choice, die kwamen ook nog voorbij. Altijd lekker om weer zo'n mixje te doen. En vinden jullie dat leuk? Dan kan je ook gewoon even schrijven. Hey Dion, kan je af en toe meer zo'n mixje doen? Dan doe ik dat met liefde en plezier. Je weet natuurlijk tussen 10 en 11 of tussen 11 en 12 wanneer je ook luistert. Dan hebben we nog een programma dat heet And The Beat Goes On. En daar worden heel veel van dit soort mixen een uurtje lekker back-to-back aan elkaar gemixt. Dus vind je dat nou leuk? Blijf daar straks ook nog even voor hangen. Nou, in dit programma hebben we ook nog Eric G. Hij is weer met een DJ-producer met de oude sound. Daar komt hij weer mee, een mooie suggestie. En wellicht nog wat verzoekjes zo links en rechts. Dat zal ook nog wel voorbij komen. Oh ja, de AI-track van deze week. Misschien ook nog wel een heel goed idee om te gaan draaien. Maar eerst lekker door met de muziek. De muziek voor ons herkenbaar en waar wij van denken, oh ja, oh, dat was ook zo'n dikke track. Nou, dit is er ook eentje van. Ze maakte heel veel goede muziek. Deze Gwen Guthrie. En dit was er één van, hoor. Nothing Going On But The Rent. It Should Have Been You, wel een echte disco-knaller. En deze kwam wat later. Maar zeer geliefd onder liefhebbers van het sparen van vinyl. Deze Peanut Butter.

0: ze maakten zo heerlijke soulful en funky tracks. Ze begon ooit als studiozangeres voor Aretha Franklin, Sissy Houston, maar ook voor Roberta Flack bijvoorbeeld. Supernatural Thing werd een top 10 hit voor onder andere Ben E. King. En dat werd ook geschreven door Grant Guthrie. Verder schreef ze nog voor de Pointer Sisters en voor Isaac Hayes bijvoorbeeld. Ja.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: En van de ene grootheid gaan wij naar de andere in dit programma. Dat weet je. En wat dacht je hiervan? Gewoon lekker Denise Williams. I never knew love like this before. Maar dit is The Next Dance. Mag ik die van jou? Ja, dat mag zeker. Want jouw dansfabriek is nog even lekker open. En wil jij gebruik maken van die dansvloer? Go your gang. Ja, go your gang. Ga je gang, ja. Alle gekheid op een stokje. Dit is een grote zangeres. Ze maakte mooie tracks. En dit was een lekkere disco-hit in die tijd. En daar doen wij het voor op Langstraat FM.

Ja, daar doen we het voor, deze hele dikke platen. En dit is er echt een hoor, want als je dan zit te luisteren, dan denk je, poh. Wat een goede plaat, je vergeet hem zomaar, maar... Ik ben toch blij dat ik hem weer even heb kunnen draaien in jouw favoriete dancefabriek. Dancefabriek? Ja, dit gaat er nergens over vanavond, geloof ik. Nee, Dance Factory, daar luister je naar natuurlijk. Op jouw Langstraat FM. Misschien zit je thuis lekker te luisteren. Hè? Via de tv, via Ziggo of KPN. Zoek die app gewoon op en luister lekker mee. Want dan hoor je niet alleen de hele commerciële dance hits uit die tijd. Maar vooral ook veel lekkere import. Die platen waarvan je denkt, boah, die was ik vergeten. Of van, oh ja, bestond dat ook in die tijd? Wat lekker zeg, nou dat. Dit is er een van de Hudsons.

en als je nou denkt dat dat alleen voor jullie geldt. Maar wij zelf leren ook steeds meer muziek kennen uit die tijd waarvan we bestaan eigenlijk niet wisten. Als je al die platenbeurzen afgaat en zo, dan kom je dingen tegen. En al die tegenwoordig, je kan natuurlijk met YouTube. Daar krijg je zoveel leuke suggesties over zoveel leuke platen. En dan komt er natuurlijk van alles voorbij en denk je, oh, dit had ik helemaal niet herkend. En dit bijvoorbeeld, waar je net naar luisterde, dus die Hudsons, dat lijkt heel erg op Inside Out van Odyssey. Dus vandaar dat ik dacht, ja, dat is ook wel leuk. En een dikke track gewoon ook met een goede bassline. En dit is natuurlijk lekker voor het ultieme zondagmorgengevoel. Maar daar zijn we nog niet. Speciaal voor Robbie Koster, El Giro.

Ja, speciaal voor Robbie Koster. Deze El Giro en Morning. En ik zweer toch dat ik The Girl Is Mine hoor van Michael Jackson ook een beetje door deze plaat heen. Nou, zo zie je maar. Zo komt er van alles eigenlijk voorbij. Speciaal voor Robbie. En hij weet zelf wel waarom. Dat mag geen uitleg hebben. Komende weken denk ik ook alleen maar in The Beat Goes On. Robbie Koster om hem een hart onder de riem te steken. En dat doen we bij deze vanaf de studio Langstraat FM heel erg graag. Robbie, jongens, sterkte. En deze band, LFB, oftewel Fat Larry's Band, had zo'n waanzinnige strakke rhythmsecties. Bijvoorbeeld in het nummer Down the Avenue. Dat werd gesampled door heel veel goede bands. Elektronisch, hip-hop, maar ook bijvoorbeeld Depeche Mode, Ice-T, Run DMC en noem het maar op. We gaan een lekkere plaat van hun draaien. Zoom was een allergrootste, wat mij betreft ook wat minder. Maar deze Looking for Love.

dat was hem dan ook weer. Lekker lang ook. De heerlijke 12 inch van de Fat Larry's Band. Looking for Love. Hun allergrootste was natuurlijk Act Like You Know. Dance Factory. Thursday night.

I Never Gonna Fall In Love With You. En dan luisteren we er natuurlijk naar DJ Mike Allen en Ralphie T. En ik zou niet heel graag in hun schoenen staan, want ze treden voornamelijk op in luxe bars en clubs in Oost-Azië. Ja, wie wil dat nou? En ze brengen heerlijke funk, klassieke jazz en soul samen. En dat doen ze vaak samen met Incognito. Daar draaien we ook redelijk wat van in die show. En dat was een Londense acid jazz band opgericht in 1979... Zij speelden onder andere met Jocelyn Brown, Roger Sanchez en natuurlijk David Morales. Ja, dat brengt mij bij een van de laatste platen vanavond. Nog niet de laatste, denk ik, maar wel één van de laatste. En luister eens naar deze Ambra. Special Kind of Love. En het klinkt ook een beetje als Aura. Maar dat is al snel hoor. Als je zo'n dikke baseline hoort, dan zit je al snel op die gedachte, zal ik maar zeggen. Blijf nog even lekker hangen en straks ook met And The Beat Goes On langs de AT FM. Lekkere muziek tot aan middernacht zeker.

Ja, we weten het allemaal. 1979 is het jaar van René van der Meer. Ja, dat is zijn ultieme discojaar. Ja, en bij mij zit dat toch op 1982. Ja, 81 ook wel, maar 82... Ja, ik twijfel tussen die twee jaren. Toen werd er zoveel lekkere import, zeg maar, die disco en die clubs in geslingerd. Ja, gewoon zoveel dat je de helft vergeten bent. En dit was ook zo'n vergeten pareltje van Amra, Special Kind of Love. Ja, jongens, we zitten alweer bijna aan het einde van het programma. We gaan de laatste plaat dadelijk instarten. Wij hebben weer met heel veel plezier dit programma gemaakt. Dat mag duidelijk zijn. En we hopen jullie gewoon volgende week weer hier te treffen op jullie Langstraat FM. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. We sluiten af met Debut en Glitter Funk.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
9: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
10: By Robbie Costa.
11: Dance Factory.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.